Toe alles om my begin val en ek nie meer my pad kon sien, het ek gedink is klaar met my, dat hoop net verander is, nie vir my nie.

0: Live from my studio.
1: Aku pernah spang TVS ni. Want is altijd bij mij. GMR Live.